0: en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Best goed voor lokale radio.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar

0: rusten. Wachten tot we allemaal of helemaal zijn uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen.
1: Alleen jij kan niet.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekberg in Gelderland is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle, maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade, want door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer, vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
2: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
1: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
3: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
1: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
2: Daar is de kans op doden heel hoog. Dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
1: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
3: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
4: Pardon?
3: De dag is van ons vandaag.
1: Worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Sandy Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
5: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
2: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
1: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
3: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saoedi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
1: Iran opende gisteravond het vuur met rakettenaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belloger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4-4 kick drum pounding in my head.
1: Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan, zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer: zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Het aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht de NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: beautiful people do. And I'm a beautiful people too.
1: Radio Aalsmeer.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, rijdt veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Verhalenderwijs met Marion Gijsler.
3: En hartelijk welkom, lieve luisteraars. Dit is een gloednieuwe aflevering van Verhalenderwijs in de vakantie bij Radio Aalsmeer. En jullie luisteren natuurlijk naar de herhaling van het ministerie van Oplossingen. We zijn al aan het vierde deel bezig. En deze aflevering heet... We gaan ze een lesje leren.
4: Gaan we een lesje leren?
3: Een lesje leren.
4: Oh jee.
3: Weten we nog waar we zijn? Ministerie van Oplossingen,
4: ja.
3: En de boeken.
4: Ja.
3: En het helpen van Ruben.
4: Oh ja, dat was het, ja.
3: Ja. En de oude mevrouw Vis, die vroeger bij het ministerie van Oplossingen heeft gewerkt.
4: Ja, en de enige die, toestemming had gekregen om deze boeken mee naar huis te... al die mappen en ordners en toestanden waar die zaken in staan, die mocht ze mee naar huis nemen.
3: Ja, en het laatste wat we vorige keer gelezen hebben waren de regels van het ministerie van Oplossingen. Waaronder een nieuwe vestiging geopend mag worden.
4: Ja.
3: En daar gaan we verder.
4: Oké. Okay.
3: En we gaan ze een lesje leren.
4: Nou, ik zeg, ik luister.
3: Zullen we hem naar beneden tillen? Alfa stond midden in de woonkamer van mevrouw Vis en hupte van de ene voet op de andere. Nee, laat dat die kist maar boven staan, zei de buurvrouw. Jullie kunnen er altijd bij zonder mij lastig te vallen. Ruben heeft de sleutel van mijn huis. Nina zat naast Ruben op het dikke tapijt, maar ze keek nu even bezorgd op. Zonder haar lastig te vallen, meende ze dat. Maar mevrouw Vis glimlachte terwijl ze het zei. Nina, Ruben en Alfa waren enthousiast naar beneden gestormd nadat ze de kist hadden ontdekt. Nina had wel 1000 dingen die ze wilde weten, maar ze durfde de oude vrouw niet te veel in één keer te vragen. Ze kuchte even. Waar gebruikt u al die spullen in de kist voor? Oh, voor van alles, zei mevrouw Vis. Vermommingen, riep Alfa. Jazeker, zei de buurvrouw. Een snorretje of een pet op helpt enorm als je eventjes niet wilt opvallen. Daar moet je maar eens op letten. Als je iemand moet beschrijven waar je een minuut mee hebt gepraat, dan vertel je altijd of hij een snor had of een litteken en of hij iets op zijn hoofd had. Dus als je de pet daarna weer afdoet, dan herkent niemand je meer. Slim, zei Ruben. Nina zag dat mevrouw Vis glunderde. Net als de eerste keer dat ze over het ministerie had verteld. En die pennen, mevrouw Vis, zijn dat gewone pennen? Vroeg ze. Gewone pennen? Nee hoor, dat zou saai zijn. De buurvrouw griffelde nu zelfs even. Met die pennen konden we onzichtbaar schrijven. Ze laten een afdruk achter die je met het blote oog niet kunt zien, maar als je het papier in water dompelt wel. Net als citroensap, riep Ruben. Citroensap? Vroeg Alfa. Ruben knikte enthousiast. Als je met citroensap schrijft, dan kan niemand het lezen. Totdat je met een strijkijzer over het papier gaat. Dan verschijnen de letters. En de brief, hebben jullie die gevonden? Vroeg de buurvrouw. Nina bloosde. Ja, die ook. Ze bleef even stil. Er staat in dat alleen u opnieuw het ministerie mocht oprichten. Mevrouw Vis knikte serieus. Ja, kind, dat is zo. Maar dat was wel het laatste wat ik wilde toen de boel werd opgedoekt. En later, toen ik terug in Nederland was, ach, toen leek het alweer zo lang geleden. Bestaat het ministerie in andere landen nog wel? Vroeg Alfa. Ja, zeker, zei mevrouw Vis. Ik weet niet waar precies, omdat ik de nieuwsbrief niet meer krijg. Maar in mijn tijd had je ze in heel veel landen. Zou het nog steeds gelden? Vroeg Nina. Haar hart bonkte in haar keel. Zou u nog altijd nieuwe mensen mogen aannemen? Dan moeten die toch eerst weer een goede daad hebben verricht, zei Alfa. Waar vind je die nou? Mevrouw Vis glimlachte weer. Ik ken er anders wel 3. 2 dames die mijn buurjongetje zomaar hebben geholpen. En dat buurjongetje dat al jaren boodschappen voor me meebrengt en koekjes, zonder dat ik daarom hoef te vragen. En dat deed hij ook al toen hij me nog helemaal niet goed kende. Nina werd nog roder. Kinderen mogen misschien wel niet, en ik zeg ook niet dat ze het niet zouden kunnen, maar ze had het wel bedacht, net op zolder. Toen ze die regels van het internationale genootschap zag. Dat zouden we kunnen, dacht zij. Zij, Alfa en Ruben. Stiekem mensen helpen en er niemand over vertellen. Net zoals het ministerie bij opa Leo had gedaan. Alleen hadden ze geen geld en geen problemen om op te lossen. Natuurlijk, zei mevrouw Vis. Je hebt groot gelijk, meid. Het zou een machtig avontuur zijn om opnieuw te beginnen. Maar ik weet niet of ik nog wel een machtig avontuur aan kan. Nina keek naar de magere handen en de weggedraaide ogen van de buurvrouw. Dat snap ik, zei ze zachtjes. Het bleef even stil. Nina wiebelde met haar tenen in haar laarzen en dacht na over het ministerie. Alfa draaide aan een vlechtje en Ruben plukte aan het tapijt. Mevrouw Vis schraapte haar keel. We kunnen in ieder geval oefenen. De kinderen keken elkaar opgewekt aan. Ga maar aan tafel zitten en bedenk een probleem, zei de buurvrouw. Ruben, help mij even overeind. Alfa en Nina sprongen op en gingen aan de rechthoekige houten tafel zitten die helemaal tegen de dichte gordijnen was aangeschoven. Mevrouw Vis klemde ondertussen haar handen om de polsen van Ruben en hees zichzelf overeind. Met kleine, schuifelende stapjes liep ze naar de tafel en ze schoof op de tast een stoel naar achteren. Zo, zei ze en ze plofte voorzichtig neer. Wie heeft er pen en papier? Nina keek om zich heen. Alfa rommelde wat in haar zak en vond een kauwgumpapiertje. Nina, haal jij mijn blok eens uit de keuken, in de middelste la, zei mevrouw Vis toen het stil bleef. Nina ging naar de keuken, die wit en opgeruimd was. Er stond een theekopje op het aanrecht en er lag een halve appel op een schoteltje. In de middelste la vond ze een groot opschrijfblok en een blauwe balpen. Ze liep de kamer weer in en ging met een zucht op haar stoel zitten. Zo, de vergadering kan beginnen. Precies, zei mevrouw Vis. Elke avontuur begint met een hele saaie vergadering. Ze legde haar handen op tafel. Stel dat dit het ministerie was en jullie de ambtenaren en we moesten 3 zaken oplossen om weer officieel mee te doen. Nina schreef heel groot 1, 2 en 3 op. Hoe komen we aan een probleem? Vroeg Ruben. We hebben het muurtje dat ze willen slopen, zei Alfa. Nina beet op de achterkant van de pen. Eigenlijk hebben we 1 groot probleem, Sophia. Een irritant meisje dat de hele buurt pest. Ze maakt konijnen kwijt, dumpt afval bij mensen en ze heeft ervoor gezorgd dat Alfa's muurtje gesloopt gaat worden en ze pest Ruben. Kunnen we haar niet oplossen? Zorg dat ze verhuist. Dat kunnen we zeker niet, zei mevrouw Vis streng. We kunnen er toch een lesje leren, zei Ruben. Maar mevrouw Vis schudde haar hoofd. Regel 4, Ruben Tannema. We zitten niemand dwars. Wie bij het ministerie van oplossingen werkt, mag alleen maar helpen. Helpen is positief. Een meisje een lesje leren is negatief. Haar oplossen ook. Nina werd rood. Ik bedoel alleen, het is zo gemeen hoe iemand in haar eentje stiekem zoveel mensen ongelukkig kan maken. Is er iets waardoor ze zo gemeen is geworden, Ruben? Vroeg mevrouw Vis. Vreselijke ouders of zo? Ruben haalde zijn schouders op. Haar ouders lijken me best normaal, maar ik heb ze maar 2 keer gezien. Sophia kwam pas vorig jaar in onze klas en sinds ik haar ken is ze zo. We kunnen wel wat aan haar doen, zei Alfa peinzend. Ze draaide weer aan een vlechtje. Vertel, zei mevrouw Vis. Nou, we kunnen de mensen die ze anoniem pest, anoniem helpen. Dan doen we niks gemeens tegen haar en we hebben problemen gevonden om op te lossen. Nina klapte in haar handen. Oei, wat slim! Mevrouw Vis knikte. Ja, riep Ruben. Dan ruimen we het afval op bij de woonboot van die oude man aan het kanaal. En we gaan Noria uit groep 4 vrolijk maken. Die wordt gepest en ze huilt super vaak. En we moeten de touwen van de schommels maken. En we gaan het konijn van de juf terugvinden. En heel veel banden plakken van mensen die over het bospad reden toen ze er punaises had neergelegd, zei Nina. Mevrouw Vis schudde zachtjes haar hoofd. Het is een heel goed idee, maar je moet keuzes maken. Als je alles wilt doen, dan ben je maanden bezig. En je moet eerst onderzoek doen. Om hoeveel afval gaat het aan het kanaal? Wie is die meneer die ze pesten? En waarom huilt Noria zoveel? Ligt dat alleen aan Sophia? Nina zat druk mee te schrijven. Achter de 1 stond nu Alfa's muurtje redden, want daar wisten ze het meeste vanaf. 2, oude man, woonboot, onderzoek. 3, Noria, onderzoek. Nu moeten we een plan hebben. Nina trok tevreden aan haar paardenstaart. Niemand zei wat. Een probleem vinden was al heel wat, maar er een oplossing op bedenken was veel ingewikkelder. Mogen we wel wat aan het muurtje doen bij Alfa's huis? Vroeg Nina aan mevrouw Vis. Dat is toch een beetje jezelf helpen regelen. 2, zei de buurvrouw. Regel 2. Maar dat is nu niet erg. Alfa kent het probleem omdat ze er woont en ze er zelf wel eens speelt. Ze is 1 van de tientallen kinderen die de dupe zijn als die muur verdwijnt. Regel 2 gaat er vooral over dat je niet mag zorgen dat je zelf een beter huis krijgt of meer geld. Dus wat gaan we doen, vroeg Alfa, nu het mag? We weten al wat het ministerie zou doen, zei Ruben en hij pakte zijn mobiel. Hij las voor. Het recht op een speelplaats onderzoeken en kijken of er een beroemde voetballer woont in de flat bij het muurtje. Maar dat gaat toch niet letterlijk nog een keer helpen, zei Alfa. Er woont geen echt beroemde voetballer in die flat. Hoe weet jij dat nou? Zei Ruben, die er wel weer heel erg uitzag als 9, met grote verontwaardigde ogen. Je woont er maar soms en alleen in het weekend. Misschien logeert het hele Nederlandse elftal er wel door de weeks. Ruben, weet je hoe gek het zou zijn als ik bij mijn buren aanbel en vraag of er een voetballer woont? Niet bij je buren, zei Ruben. Hij gromde het bijna. Op andere verdiepingen. Het is toch een hele grote flat? Mevrouw Vis kuchte even. Misschien een compromis? Een wat? Vroeg Nina. Een tussenoplossing, zei Ruben snel. Precies, zei mevrouw Vis. Jullie bellen aan bij 10 huizen, zodat Ruben gerustgesteld is dat er geen beroemde voetballer woont. En daarna bel je de gemeente om te vragen over dat recht op een speelplek. En ik laat jullie de muur zien, zei Alfa, met dat rothek eromheen. En daarna gaan we naar het kanaal, zei Nina. Ze glunderde. Wat een lijst aan avonturen. Moeten jullie niet gewoon naar school? Vroeg mevrouw Vis. Het weekend is bijna afgelopen. Zei Alfa. Oh ja, zei Ruben. Na school hebben we best nog tijd, zei Nina. En ik kan op school onderzoek doen naar Noria, zei Ruben. Maar niet meer achter Sophia aan fietsen, hoor, Ruben, waarschuwde Nina. Stel voor dat je ze je ziet. Ruben knikte. Zal ik niet meer doen. Nou, zei mevrouw Vis, dat klinkt goed allemaal, maar het is al bijna 7:30. Dus als jullie nu niet naar huis gaan, krijg ik mot met jullie ouders. Ik sluit bij deze de eerste vergadering van het oefenen voor het nieuwe ministerie van oplossingen.

De muur. Nina en Alfa zetten hun fietsen neer in de fietsenrekken van de enorme flat. Ze waren direct vanuit school naar de Lindenbuurt gefietst. Nina voelde de Nina-wind door haar hoofd gieren. Het ministerie van oplossingen opnieuw oprichten, hoe spannend zou dat zijn? Terwijl ze wachten op Ruben, bekeken Nina en Alfa de naambordjes van alle mensen in de flat om vast te checken of er een beroemde voetballer tussen zat. J. van Zwieten? Vroeg Alfa. Nee, zei Nina. James da Brazil? Klinkt bekend. Ja, omdat het mijn vader is. Alfa moest lachen. Hier, 311. Dat zijn wij. En papa kan niet voetballen. Oh ja, Leroy van der Walden dan? Alfa haalde haar schouders op. Niet in het Nederlands elftal. Familie Dogen? Rick de Nieuwe? Hama Soulas? Nina schudde haar hoofd. Het zou wel heel toevallig zijn als hier een beroemde voetballer woonde. Het compromis, zo zuchtte Alfa. 10 keer aanbellen en we zijn niet weg. Hé, is dat Ruben? Hij is laat. In de verte kwam Ruben aanfietsen met achter zich aan een groepje meisjes. En één ervan had Rubens tas vast. Oh nee, dat zijn die poeslieve monsters, kreunde Nina. Joehoe, riep Sophia. Rubens fietste een paar meter voor haar. Hij zal ze toch niet verteld hebben over het ministerie, zei Alfa. Dan kunnen we het wel vergeten. Dat zou hij nooit doen, zei Nina. Wel als ze hem gemarteld hebben, zei Alfa. En ze keek er heel serieus bij. Of als ze zijn zus hebben ontvoerd of zo. Misschien gaan ze ons ook wel ontvoeren. 4 meisjes, zou ze dat lukken? Zouden ze wapens hebben? Alfa, siste Nina. Het is geen film, het is echt. En dat is stom genoeg. Wat is stom genoeg? Vroeg Sophia en ze stapte af. Niks, zei Nina. Helemaal niks. Wat doen jullie hier? Vroeg Sophia. Er is hier toch niks te doen? Ze ging naast Ruben staan en sloeg een arm om zijn schouders. Ruben zag eruit alsof hij elk moment kon gaan huilen. Het gaat je niks aan wat we hier doen, zei Alfa. Wat doen jullie hier? Wij zijn met Ruupje meegefietst, zei Sophia. Het is zo'n enge wijk met al die flats en dan een klein jongetje alleen op de fiets met die negatieve aura om zich heen. Er zou van alles kunnen gebeuren. Wat ontzettend aardig van je, zei Nina. Nou, dag! Wonen jullie hier in deze armoedige flat? Vroeg Sophia met een glimlach die inderdaad poeslief was. Ja, zei Nina. We wonen in een flat zonder licht en water en zonder verwarming. En als we geen geld hebben voor eten, dan jagen we op ratten. Het is vreselijk. Nou, dag! Sophia bleef staan waar ze stond met haar 3 vriendinnen achter zich en Ruben met een rood hoofd naast zich. Ze had nog steeds een arm stevig om zijn schouders. Rupje moest nablijven, zei ze. We hebben op hem gewacht. Nina keek Ruben vragend aan. Nablijven? Ruben rolde met zijn ogen. Er was niks, de juf dacht. Dat Rupje haar laptop had gestolen, maakte Sophia zijn zin af. Ruben schudde zijn hoofd. In de pauze was de laptop van de juf uit haar tas weggehaald en weer teruggestopt. Dat merkte ze en toen werd ze heel boos. Hij zuchtte diep. Sophia vond het een goed idee om mij de schuld te geven. Ruben wurmde zich los uit Sophia's omhelzing. Tja, jij zit meestal binnen in de pauze, zei Sophia. Ze draaide aan een van haar krullen. Omdat niemand met je wil spelen, dus jij kon die laptop makkelijk pakken. Kom, we gaan. Ik was wel buiten, zei Ruben. En dat heb ik de juf net verteld. Wat zou ik met haar laptop moeten? Gekke, nerdachtige dingen, zei Jasmijn met haar hoge zeurstem. Ze liet Rubens tas van haar schouder glijden, zodat hij met een plof op de grond terecht kwam. Ruben bukte, pakte hem en ging snel naast zijn vriendinnen staan. Raar verhaal, zei Nina. Hoe wist de juf dat iemand haar laptop had gepakt? Haar tas was open en de laptop zat ondersteboven, zei Sophia en ze stapte weer op haar fiets. Haha, dan weet je dus zeker dat Ruben het niet was, zei Alfa. Die zou dat veel slimmer doen. Ze lachte naar Ruben. Die knikte. Echt wel? Kom, we gaan naar binnen, zei Nina. We zouden toch nog even langs de muur, zei Alfa. Nina keek eraan. Niet nu. De muur? Zei Sophia. Je bedoelt toch niet die vreselijke plek waar ik bijna ben doodgevallen? Ze glimlachte. Gelukkig heeft mama ervoor gezorgd dat dat akelige ding wordt gesloopt.
Je hebt geen idee wat je gedaan hebt, zei Alfa boos. Het is een hele fijne muur. We zitten erop of we schieten er met de bal tegenaan. En kleine kinderen zitten er graag te spelen of te kletsen. Ach, een soort van paradijs voor arme flatbewoners, zei Sophia. Jammer joh. En ze fietste weg met haar vriendinnen achter zich aan. Nina, Alfa en Ruben liepen de parkeerplaats over. Ruben schudde zijn hoofd alsof hij natte haren had die hij droog wilde schudden. Waaah, deed hij. Ze zijn zo vreselijk stom. Nina haalde haar schouders op. Ze zijn weg. Maar nu weten we wat ze gaan doen. Nee, nu weten ze wat we gaan doen, zei Alfa. Misschien gaan ze wel naar de politie. Haha, zei Nina. We doen niks wat niet mag, hoor. Bovendien woon je hier gewoon. Het is niet raar dat we hier zijn. Ze kwamen bij het hek van Gaas dat om het muurtje was neergezet. De muur was zo'n 2 meter hoog en 4 meter lang. Iemand had er een graffiti-tekening opgemaakt van 2 honden die tegen een bal trapten met daarachter blauwe vlammen. Aan de zijkant van de muur staken wat stenen uit, waardoor je omhoog kon klimmen als je durfde. Onderaan de muur groeide een beetje gras waar lege blikjes in lagen. Een paar meter verderop stonden 3 wipkippen op een stukje geel gras. Nina drukte haar gezicht tegen het gaas om de muur nog beter te kunnen zien. Het doet me ergens aan denken, die tekening. Alsof ik hem al een keer gezien heb. Hij is mooi. Ruben kuchte even. Zullen we nu terug naar de flat en gaan aanbellen? Bij 10 deuren, zei Nina. Ruben knikte. En dat is ver genoeg om een wereldberoemde voetballer te vinden en een echte zaak op te lossen. Wedden?

Covington. Dag meneer, woont er toevallig een beroemde voetballer in deze flat? Het liefst eentje die heeft leren voetballen door tegen de muur op de parkeerplaats te schoppen? Nina stootte Ruben aan, je moet niet alles uitleggen. Waarom niet? Vroeg Ruben. Ik vraag het gewoon. De man in de deuropening van flat 12-7 schudde zijn hoofd en deed de deur weer dicht. Ze hadden aangebeld bij 7 deuren op de 12e verdieping. De verdieping had Ruben uitgekozen. Maar niemand kende een beroemde voetballer die tegen de muur had gevoetbald. Bij de 8e deur deed een jonge vrouw open met een baby op haar arm. Ze woonde pas een paar maanden in de flat, zei ze. Vraag het aan meneer Paltoen op nummer 10 van deze etage. Die weet alles. De kinderen sloegen flat 9 over en liepen door naar nummer 10. Dit is de op 1 na laatste, zei Alfa. Ik schaam me dood. Ruben drukte op de bel. Een oude, donkere man deed open. Ja, zei hij. Bent u meneer Paltoen? Vroeg Ruben. De man knikte en wees op Alfa. En jij bent Alfa. Je woont op de 3e verdieping. Soms. Oh, u weet echt alles, zei Alfa. Jullie willen weten over het muurtje dat wordt gesloopt. Dat vertelde je vader me. Wist je al dat hij al met de gemeente heeft gebeld? Alfa schudde haar hoofd. Om te vertellen dat die muur helemaal niet gevaarlijk is en dat er hier verder niks voor kinderen is. Ja, riep Nina, we hebben recht op een speelplek. Maar weet je wat die meneer van de gemeente zei? Ging meneer Paltoen verder. De kinderen schudden hun hoofd. Dat er hier al een speelplaats is en dat dat muurtje daarom best weg kan en dat dat goed uitkomt omdat er dan meer parkeerplekken kunnen komen. Huh? Zei Alfa. Welke speelplaats? Precies, zei meneer Paltoen. Weet je wat die man bedoelde? Ze schudden alle 3 hun hoofd weer. Meneer Paltoen ademde even diep in en roept toen, die 3 kippen! Niet! Alfa keek hem met grote ogen aan. Dat is toch geen speelplek? Ze draaiden zich om en keken over de balustrade naar de parkeerplaats en naar het gele veldje met de 3 scheefhangende wipkippen. Daar kunnen we toch niet spelen, zei Alfa boos. Als je daar een bal tegenaan schopt, dan vallen ze om, zei Nina. En dat gras, dat is gewoon vies. Meneer, weet u toevallig ook of er een voetballer, een beroemde, in deze buurt heeft gewoond? Vroeg Ruben. Eentje die tegen een muurtje heeft gevoetbald. Meneer Paltoen schudde zijn hoofd. Nee, volgens mij komt er geen enkele beroemde voetballer uit de Lindenbuurt. Alfa zuchtte. Tuurlijk niet, dat zei ik toch, fluisterde ze geïrriteerd. Dat is maar goed ook. Meneer Paltoen zette een stap naar achteren en deed de deur al een stukje dicht. Want dan hadden ze Roving Tom vast van de muur geschoten. Alfa keek hem aan. Roving Tom? De Roving Tom? Winnaar van de beste zanger van het land? Die van Morning Love? Vroeg Nina. Meneer Paltoen knikte. Ja, die. Tommy de Rover van de 4e verdieping. Die zat altijd op die muur, met zijn voeten bungelend en zijn gitaar op zijn knie, gaf hij concerten voor de kinderen uit de buurt. Tot zo'n 3 jaar terug. Toen werd hij beroemd en daarna heb ik hem niet meer gezien. Ik hoor hem alleen elke dag wel een keer op de radio. Nou weet ik weer waar ik die muur van herkende, riep Nina. Hij staat op de site van Roving Tom. Zodra meneer Paltoen de deur dicht deed, renden ze naar de lift. Ik wist het wel, zei Ruben. Het is geen voetballer, zei Alfa. Nee, zei Ruben, maar hij is wel beroemd. Heb je hem hier wel eens gezien? Vroeg Nina aan Alfa. Die schudde haar hoofd. Nee, ik woon hier pas 2,5 jaar. Ze fietste naar Nina's huis. Een keertje niet naar Ruben, want Nina had het album waar het om ging op haar laptop staan. Ze zette hem hard en brulde mee met Roving Tom. Morning love, you are my good morning love. Haar ouders waren er toch niet. Ze zette de laptop op het bed. We moeten hem mailen, toch? Alfa en Ruben knikten. En zo snel mogelijk, zei Alfa, anders zit ik de hele zomer op een wipkip. Van ninadepina@mail.com aan info@rovingtom.nl. Onderwerp. Ze willen de muur slopen bij de flat. Help. Beste Roving Tom,
Wij zijn drie kinderen die proberen de muur bij de Lindenflats te redden. Want de gemeente wil hem slopen en dan nog meer parkeerplaatsen maken. Nina keek op van de laptop en schudde haar hoofd. We maken een fout. Wat dan? Vroeg Alfa geschrokken. Anonimiteit regel 1. Alfa knikte. Dan moet je dus niet schrijven dat we drie kinderen zijn. En we moeten een nieuw adres aanmaken, zei Ruben. Hij trok de computer naar zich toe. Ministerie van Oplossingen et Hotmail of zo? Hij sloeg met zijn hand tegen zijn voorhoofd. Nee, juist niet natuurlijk. Geen ministerie. Iets heel anders. Anoniem. Alfa keek de kamer rond. Klerenkast uit Hotmail? Blauwe gordijnen uit Yahoo? Of iets van Red de Muur bij de Lindenlaan, zei Ruben. Dat staat wel professioneel. Nina twijfelde. Maar dan kunnen we het alleen nu gebruiken en bij een volgende zaak niet meer. Moeten we elke keer een nieuw adres aanmaken? We moeten een volwassen naam hebben. Een zelfbedachte volwassen naam, zei Alfa. Zoals Fred. Dat vind ik een zeer volwassen naam. Of Nico, zei Nina. Zo heet mijn oom. Ruben tikte wat in en gaf de laptop terug aan Nina. Zo, we hebben een adres. Nina knikte tevreden en maakte de mail af. Van frednico@gmail.com aan info@rovingtom.nl. Onderwerp, ze willen de muur bij de flat slopen. Help! Beste Roving Tom. De muur waar je altijd gitaar op speelde bij de flat van de Lindenlaan. Die muur die ook op je site staat, die gaan ze slopen. De gemeente wil nog meer ruimte voor parkeerplaatsen maken. Maar de kinderen van de buurt hebben die muur nodig om te spelen en rond te hangen zoals jij vroeger ook deed. Er staat al een hek omheen, dus we hebben haast. Kun je iets doen om die muur te redden? Groet. Fred Nico, gewoon iemand die de muur wil redden. Zo, zei Nina, en nu maar hopen dat hij het leest. Die man krijgt natuurlijk duizenden e-mails per week.

Een afvalpunt voor boten. De volgende ochtend wilden Alfa en Nina het op school eigenlijk met iedereen hebben over het muurtje en Roving Tom en de flats van de Lindlaan waar ze aan hadden gebeld. Maar dat kon natuurlijk niet. Dus keken ze elkaar heel vaak stiekem aan, terwijl de juf het had over breuken en hun werkstuk en het weer. Nog een paar uur en we kunnen weer naar mevrouw Vis, probeerde Nina te zeggen met haar ogen. En spannend, hè? Misschien heeft Roving Tom wel gemaild. Alfa snapte het ook nog, want ze glimlachte terug en zong Morning Love zonder geluid te maken. 'Smiddags na school zaten ze op de grond in de woonkamer van mevrouw Vis. Die was onder de indruk van het onderzoek in de Lindenflat. Geen voetballer, maar een popster. Wie had dat nou gedacht? Haar ingevallen wangen waren rood en ze wreef vrolijk in haar handen. Maar hebben jullie hebben nog niks van hem gehoord? Nee, zei Nina, maar ik heb alweer 2 uur de mail niet gecheckt. Dan moet je dat zo misschien maar even doen dan, zei mevrouw Vis met een glimlach. Maar ik heb eerst een brief die jullie moeten lezen. Ze pakte een langwerpige envelop van onder het kussen van haar stoel en hield hem voor zich uit. Nina pakte hem aan. Er staat geen adres op. Ze draaide de envelop om. En ook geen afzender, alleen een paar cijfers en letters in de hoek. Er hoeft geen afzender op, zei mevrouw Vis. Ik weet van wie hij is. Maak maar open. Nina scheurde voorzichtig de bovenste rand van de envelop en haalde een A4'tje met een paar regels tekst eruit. Beste mevrouw J. Vis, we hebben uw vraag ontvangen en ons antwoord luidt ja. Natuurlijk geldt dat ook voor kinderen. Als ze zich maar aan de regels houden. Met vriendelijke groet, het Internationale Genootschap van Oplossingen. Nou, daar is ons antwoord, zei mevrouw Vis tevreden. 3 zaken oplossen en we kunnen het ministerie officieel heroprichten. En dit keer kreeg ik een vriendelijke groet. Wauw, zei Nina. We kunnen echt het ministerie van Oplossingen worden, riep Alfa. Had u ze geschreven, vroeg Ruben. Mevrouw Vis schudde haar hoofd. Gebeld. Wat stoer, zei Nina. Ze wilde eigenlijk op en neer springen, maar vouwde eerst de brief braaf op en deed hem terug in de envelop. Daarna stond ze op en begon ze te springen. Hoe kunnen ze zo snel een antwoord sturen vanuit Zwitserland? Ruben bekeek de envelop. Tja, zei mevrouw Vis, daar zijn ze het internationale genootschap voor. Ze klapte 2 keer in haar handen. Goed jongens, wat gaan we nu doen? Ik ga de laptop halen, zei Ruben en hij sprong op. Weet u hoe dat eruit ziet, mevrouw Vis, een laptop? Vroeg Alfa. De oude vrouw knikte. Jawel, ik hoor over alle ontwikkelingen op de radio en op televisie, maar ik heb er nog nooit in gezien, zo'n draagbare computer. Oh ja, zei Alfa, dat is jammer. Gelukkig zijn ze niet echt mooi hoor, niet zoals een regenboog of water met belletjes. Is het moeilijk om blind te zijn? Vroeg Nina, die weer was gaan zitten. Soms, zei mevrouw Vis, ik vond het heerlijk om de boeken te lezen. En om door de boeken van het ministerie te bladeren en alle zaken door te nemen, dat mis ik. En ik weet niet hoe mensen eruit zien. Jullie bijvoorbeeld, lijken jullie op elkaar? Nina en Alfa keken elkaar aan. Niet echt, zei Alfa lachend. Nina heeft een donkerblonde paardenstaart en ik vlechtjes haar met witte kraaltjes. Nina is wit en ik ben bruin en Nina is langer dan ik. Mevrouw Vis knikte. Aha, en Roving Tom? Die is super knap, zei Nina direct. Heel lang met bruine krullen en een super lieve glimlach. Haha, zei Alfa, dat wist ik niet. Wat? Vroeg Nina. Dat je op Roving Tom was. Nina gaf Alfa een boze por met haar elleboog. Ze hoorde een onbekende giechel en keek op. Mevrouw Vis zat in haar stoel te gniffelen. Haha, Nina is op Roving Tom. En toen moest Nina ook lachen. Een paar minuten later was Ruben terug met de laptop. Nina logde in op het zelfbedachte e-mailadres. Van info@rovingtom.nl aan frednico@gmail.com. Onderwerp: ze willen de muur slopen bij de flat, help. Beste Fred en of Nico,
We hebben jullie mail doorgestuurd naar de persoonlijke e-mail van Tommy. Hij zal contact opnemen. Hartelijke groet, Kobus Mendes, manager. Jee, zei Nina. Mooi, riep Alfa. Wat nu? Wachten, zei Ruben. De volgende zaak oplossen, zei Nina. We moeten er hierna nog twee. We kunnen naar de boot langs het kanaal, waar Sophia altijd rommel op het dek gooit. Kom op, het is pas 4 uur en het is om de hoek. Ze sprong op. Dan komen we morgen na school weer hierheen. Is dat goed, mevrouw Vis? De buurvrouw knikte. Dat is uitstekend. Dan sluit ik bij deze de tweede vergadering van het begin van het nieuwe ministerie van oplossingen. Dus je hebt gezien dat ze vuilnis op het dek van een boot gooide en dat er een man woont? Vroeg Nina aan Ruben, terwijl ze haar fiets tegen een boom bij het kanaal zette. De zon scheen, de wind maakte ribbels op het water. Toen ik achter Sophia aanfietste, zag ik dat zij en de meiden hele vuilniszakken van het afvalpunt naar de boot sleepten. Ruben wees eerst op een aantal kleine containers die tegen de bosrand stonden en toen op een klein schip. En voordat ze de zakken op het dek gooiden, scheurden ze open. De tweede keer dat ik het zag gebeuren, kwam er een oude man naar buiten om ze weg te jagen. En toen moesten ze alleen maar heel hard lachen. Bleh, zei Alfa. Stel je voor dat er een muis in die zakken zat of gevaarlijk afval. Nina keek om zich heen. Langs het kanaal lagen een stuk of 15 woonboten. Sommige waren heel groot en nieuw en andere waren echte vaarschepen geweest vroeger. Op het dek van de boten hing hier en daar was te drogen en op sommige stond kinderspeelgoed. Een aantal mensen had een tuintje aan de oever met stokken waar tomatenplanten tegenaan leunden. Die boot ligt gewoon het dichtst bij het afvalpunt, zei Nina. Ruben knikte, precies, ze pakken gewoon steeds dezelfde boot omdat het het makkelijkst is. Kom, zei Nina, we kloppen aan. Bij die boot? Alfa deinsde achteruit. Misschien ligt er wel een lijk binnen tussen al het afval. Of is die man een kinderlokker die wegvaart zodra hij een van ons te pakken heeft? Nina zuchtte eventjes. We zijn met z'n drieën en we gaan niet naar binnen, oké? We blijven gewoon op het steigertje staan. Ruben knikte. Het is een onderzoek. We willen weten wie er woont, wat hij van Sophia weet, hoe vaak hij wordt gepest en... Maar Nina was al bij de kleine blauwe deur van de boot en klopte aan. Ruben en Alfa renden achter haar aan. R. Barremans stond er op een houten bordje naast de deur. Ze wachten met z'n drieën op de houten steiger waar het water van onder tegenaan golfde, omdat er net een groot schip vol zand langs voer. Toen hoorden ze binnen in de boot bonk, bonk, bonk. Alfa pakte Nina's hand vast en fluisterde, zie je wel? Een lijk zegt geen bonk, siste Nina, en een kinderlokker ook niet per se. De deur ging open en er verscheen een kleine oude man met een blauwe pet op. Alfa piepte even. De man keek de kinderen zwijgend één voor één aan. Zijn ogen stonden boos en zijn donkere wenkbrauwen hingen er bijna overheen. Nina voelde haar hart bonken. Misschien had ze toch niet zomaar moeten aankloppen. Jullie zijn het niet, zei de man toen en zijn gezicht klaarde op. Wie zijn we niet, meneer? Vroeg Nina. Die rotkinderen, die zijn kleiner. En het zijn alleen maar meisjes en ze zijn niet bruin. Jullie zijn andere kinderen. Wat willen jullie? Ik koop die kinderachtige postzegels niet, want ik verstuur nooit post. Al klets ik graag met de postbode, die is erg vriendelijk. Hij glimlachte even. Zei Nina. Ze wilde vragen of die postbode een zwart baard had. En ze wilde vragen hoe vaak die rotkinderen langskwamen. Maar ze realiseerde zich dat ze geen plan had. Ze had geen idee wat ze van deze meneer wilde weten en hoe ze ernaar moest vragen. Zei ze toen nog maar een keer. Ze kon toch niet zomaar vragen naar Sophia en haar bende? Dat zou niet anoniem meer zijn. Ze trok aan haar paardenstaart. Ze kon ook niet zomaar weglopen. Ze staarde naar haar bloemetjeslaarzen. Dan gaan we weer, zei Ruben. Nina keek verbaasd naast zich. Ruben glimlachte bleef naar de man. We verkopen die kinderpostzegels inderdaad. En als u nooit een kaartje verstuurt, hebt u er niks aan. Dag, zei Alfa snel. Misschien komen we terug als we iets verkopen.

anders een van zijn collega's. Hun fietsen stonden nog steeds tegen de boom, maar alle drie de achterbanden waren leeg. Er staken kleine witte punaises uit.

Barremans. Pap, zei Nina die avond. Ze had net 4 pannenkoeken met appelstroop op en hing op de grote stoel in de kamer, met haar benen bungelend over de ene armleuning en haar hoofd over de andere. Haar rode laarzen bonkten tegen de rand van de stoel. Haar ouders zaten aan tafel te lezen. Nina's vader keek op. Dat zag er grappig uit, want Nina zag hem ondersteboven. Ja, mop. Bezorg jij ook post bij de woonboten aan het kanaal? Ja, zei haar vader. Waarom? Ik hoorde iemand zeggen dat de postbode aardig was. Iemand die daar woonde. Een oude man, Barremans. Klein, houten been, pet op, vroeg haar vader. Nina dacht even na. Houten been? Daarom had hij zo gebonkt toen hij naar de deur liep. Ze knikte, wat best moeilijk is als je over een armleuning hangt. Daar maak ik wel eens een praatje mee, zei haar vader. Maar hij krijgt nooit post, die arme man. Is zijn been echt van hout? Vroeg Nina. Dat klinkt als iets van vroeger. Hij is ook een beetje van vroeger, zei haar vader lachend. Maar het is een schat van een man, treurig ook. Nina trok haar benen in en ging overeind zitten. Treurig? Haar vader knikte langzaam. Altijd als ik daar langs fiets op weg

0: naar de woonwijk erachter, dan staat hij op het dek van zijn woonboot. We kletsen wel eens. Maar waarom is hij treurig dan? Vroeg Nina. Zinkt de boot? Haar vader schudde zijn hoofd en staarde naar buiten. Soms worden mensen ouder en hebben ze niemand meer. Dat lijkt me gewoon vreselijk. Die man staat elke dag op mij, de postbode, te wachten, zodat hij iemand heeft om mee te praten. En hij krijgt nooit post. Dat is zielig, zei Nina. Heeft hij geen kinderen? Vroeg Nina's moeder, terwijl ze opkeek van haar boek. Hij heeft een zoon in Amerika, zei haar vader, maar daar heeft hij geen contact mee. Hij was een zeeman, hij was altijd weg. Hij had wel een vrouw aan wal en dus een zoon. Maar die zag hij bijna nooit en nu is het te laat.
1: Dus het is ook zijn eigen schuld, zei Nina.
0: Mensen maken fouten, liefie, zei haar vader. Maar als je dan 70 bent en er komt nooit eens iemand op de visite, dat vind ik zielig. En dan word je ook nog eens gepest door een groepje 10-jarige monsters, dacht Nina. En vrienden? Heeft hij geen vrienden? Ze wilde nu alles over Barremans weten. Of een hond? Vroeg haar moeder. Hij mist een been, zei haar vader, dus hij loopt moeilijk. En die woonboot ligt best ver van de bewoonde wereld. Hij kan niet eventjes naar het café om te kaarten. En hij kan ook geen hond uitlaten. Wat gebeurt er dan? Vroeg Nina. Met dat been? Dat is geamputeerd op een van de eilanden van Papua-Nieuw-Guinea nadat er aan boord een lading kisten op was gevallen. Nina's vader was even stil en trok zachtjes aan zijn baard. Hij heeft me wel verteld over vrienden hoor, zeemannen van over de hele wereld. Maar ja, dat zijn nu ook allemaal oude mannen, ver weg. Nina sprong op van haar stoel. Dank je papa, dat klinkt alsof het een hele zielige man is. Ze pakte haar laptop en klikte hem open. Ze wilde snel opschrijven wat ze net allemaal had gehoord. Haar vader lachte. Nien, niet zomaar bij een vreemde oude man gaan aanbellen omdat je je verveelt, hè? Nina lachte ook. Haar vader was best slim. Nee, papa, nooit alleen en zeker niet omdat ik me verveel. Heb je niet gemerkt dat ik me nooit meer verveel? Al een week of drie niet? Al een week niet? Haar vader knikte. Dat is ons opgevallen, ja. Je bent druk zonder het huis te verbouwen, zei haar moeder. Als je er ook nog voor zorgt dat mijn autoradio het weer doet, ben ik helemaal tevreden. Ja, mam, zei Nina. In gedachten verzonken klikte ze haar mail aan. Wat zouden ze kunnen doen om Barremans te helpen? 1 nieuwe mail. Ze zag de afzender en slaakte een gil. T.van.tderover@freemail.nl aan frednico@gmail.com. Onderwerp, ze willen de muur slopen bij de flat, help. Hé, hey, dank voor de mail, man. Ik had geen idee. Natuurlijk moeten we die muur redden. Ik heb er mijn halve jeugd tegenaan en opgehangen. Ik zeg morgenavond 7:00, concert voor de hele buurt vanaf mijn oude stekkie bovenop. Ik neem de pers mee en ik gooi het op Twitter. Groetjes, Tommy. Ah, riep Nina. En ze sprong op. Roving Tom had teruggemaild. En hij ging optreden op de muur. Morgen al. Dit moest ze de rest vertellen. Gaat alles goed? Vroeg haar moeder.
2: En tot zover het verhaal voor deze week. Oeh, die Tommy, die gaat gewoon optreden.
0: We gaan gewoon volgende week horen hoe die dat gaat doen.
2: En we zullen eens kijken wat dat gaat worden. Ik zou zeggen, maak er nog een hele fijne week van. En tot volgende week woensdag.
0: Tot volgende week.
2: Doei doei.
3: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in LA. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig. In de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
5: Altijd bij jou in de buurt.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen, reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
2: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens de OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
3: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. De hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
1: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
2: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
2: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken. De reclassering met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
1: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
2: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B. in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B. twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
1: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt, is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daar bij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is helder en tussen de 16 en 20 graden.

0: morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is het beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde.

0: Bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: by step? Won't you give me that step by step?
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverzen in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige Republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur nog.